Toe hadden wij gisteren met mijn maal voor, zoals hij. En dan schrok alle hij vrij voor de nacht, zo wat goed. Drijven om nog een fijnt en heerlijkt. Oh, een heerlijke helg, koestal ook zo goed dat ik kan. Og de sa våre studio i kveld, det har da vært Alf og Hulda. Da det bare natt i natt i, sove godt. Og igjen her neste fredag, cirka 23.00, det klokka da.